0: ik weet het maar niet. Ik ga naar 902 voor een stand 32-279 effect op pas over het pakken dat je aan.
1: Airline 34, good morning, it's your Shannon from Martin, flight 500 at flight level 370, squawk 4641.
0: Yeah, 2 will multiply 5 departure and spoke there 4641.
1: If I'm flight level 370.
0: Flight level 370 right now, 9024.
1: Airline 94, if I'm after departure, check runway extended center line, stop line of 5000.
0: After the process, stop line extended center line, stop altitude 576, 9024.
1: I'll be back, right?